Ich glaube, ich krieg eine Frau. Hollade, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle, doodle,